kan. Ik wou niks mogen. Passé is passé. Ik deed het werkelijk geen logen. En voor

0: Kate in the hand van Thor. Hoor dat nou weer, mijn dames en heren. Hoor dat nou weer.
1: Charles Hodener.